non het jong nang lil tum dipti ti supi lapen aria sang hua tum kilun alun arju ik long tanglo aluna lam the o tim tim arnam adun tu alun arju ik sinang mindar phangchu kilun alun aluna lam the o hem hem arnam totangte arju ik sinang

non het jong nang litum Miley Cyrus kilon alun arjo ik long tang lo alun alam thi wherever I go adun tu alun arjo ik se nang the course atum kilon alun alun alam thi all the love in the world tatangte arjo ik se nang.